0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte

0: De hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft twee drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte

0: hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Fleximpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het

0: Zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Fleximpuls helpt.

0: 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden na een 3-1 overwinning op Tunesië. Oranje moet nu in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries, scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Ik begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: zakenbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Het weer extreem warm dus, met veel zon. Het wordt ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt snikheet vandaag. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
1: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
0: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
2: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
3: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
0: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws,

0: maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 km per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond.

0: Een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden. Ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Dit is Merwe Radio.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep.

0: Duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is het vannacht eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. En vandaag moet de ministerraad definitief akkoord gaan. Zo moeten er zones komen rond natuur waar minder stikstof mag worden uitgestoten. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij in met zijn auto op publiek. 6 mensen kwamen om, ruim 300 mensen raakten gewond. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. En het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden aan het eind van de middag en vanavond kans op onweer.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak.

0: zaken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil. Zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om die iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallen de brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat gebied voor gebied weer van het stikstofslot, zegt minister Van Essen van Landbouw. Hij presenteerde de nieuwe stikstofplannen. Voor boeren komt 20 miljard euro extra om de plannen te realiseren. Het minderheidskabinet moet nu op zoek naar een meerderheid in het parlement. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbevingen inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Het weer nog zonnig en heet. In het zuidoosten 38 graden of meer. Later is er kans op onweer.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbreg. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Een manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hit.

0: original oldie.
1: 1962.
2: Take it slow. Don't you know? Don't you know?

0: René van Wijngaarden.
1: Hoi, we mogen weer.
2: Hello, I'm a truck.
3: Heel oud.
4: An original oldie.
5: Birds.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet. 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm. Minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden. Met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ja.
1: Goeie avond bij The R Extra Uurtje. En zoals altijd, tegenwoordig is het geen extra uurtje meer, maar een standaard uurtje geworden. Maar goed, extra uurtje betekent dus muzieknummers tussen de periode 1955 en 2026. Alleen ik heb dit uur een beetje een thema en dat is de zomer. Dus ga lekker zitten. Het is niet te wild, het is niet te ruig. Maar een beetje een rustig, relaxed uurtje zou ik bijna zeggen. En we beginnen met deze.

Dus af en toe een klein praatje, maar ik moet wel snel opschieten. Volgende nummer is The Who met Summertime Blue. En The Who is natuurlijk categorie punkband uit de jaren 60 zeker. Ze hebben een nummer toen de tijd uitgebracht, Summertime Blues, een cover van Eddie Cochran. En die stamt weer uit 1958. Maar goed, dit nummer hadden ze toen de tijd gecoverd. En op het album The Who Sells Out. En naderhand is die ook nog eens een live versie op Live at Leeds uitgebracht. Echt een schitterende live uitvoering. En een van de betere covers van de jaren 60-70.

Leuk bandje, The Crips uit Engeland. Een beetje een cultbandje. In 2001 opgericht. En ja, ze staan een beetje bekend om een energieke rauwe gitaar. Ook gecombineerd met zeer pakkende melodische hooks en meezingbare zanglijnen. Heel mondvol. En door de Cure, de pop magazine Cure. Cure Magazine werden ze omschreven als de grootste cultband van de VK. Dus het Verenigd Koninkrijk niet mee eens. Maar goed, waren drie broers, zijn drie broers. En dan weet je eens nog dat Johnny Marr van Smith heeft hier een aantal jaren in meegespeeld. Dus de Crips met een C. Daarvoor Don Henley. Ja, natuurlijk de frontman van de Eagles. En dit was het zomernummer. Dit is echt een zomernummer, vind ik. The Boys of Summer. Geschreven in 1984. En de Crips waren overigens uit 2025. De volgende artiest is wel apart. Een tijdje geleden had ik in een kringloopwinkel dit album gekocht. Voor €1,50 of zo. Een girl called Dusty. En dan praten we over Dusty Springfield. Geboren als Catherine Barnett. Is 60 jaar oud geworden. Niet super oud. Maar ze werd eigenlijk de Queen of White Soul genoemd. Omdat ze toch een heel aparte kenbare stem had. En uiteraard het uiterlijk met een hoogkapsel met peroxide achter blond haar. Dus natuurlijk in 1963 brak ze door. En ze had hitjes. I just don't know what to do with myself. En you don't have to say you love me. Maar ik ga een nummer draaien. Summer's Over. En dat stamt uit 1964. En de begintune is ja, toch wel een hele bekende. Zeker voor de oude radioluisteraars. En mensen die volgens mij naar Veronica luisteren. Die boot nog in de Noordzee. Dacht ik dat het begintune hiermee te maken heeft of had. Dusty Springfield. Dusty Springfield.

Simple Minds. Ja, het was natuurlijk een schitterende plaat. New Gold Dreamer, 1982. En het nummer was Someone Somewhere in Summertime. Dit was een band die eigenlijk op een gegeven moment een omslag maakte. Na deze plaat, New Gold Dream, kwam nog Sparkle in the Rain. Daarna kreeg ze een hit van Don't You. Toen is eigenlijk de commercie gekomen. En persoonlijk vind ik de eerste platen het beste, tot aan Sparkle in the Rain. Uiteraard nog wel gangbare, mooie nummers gemaakt. Maar een favoriete plaat van hun is Fascination. Sons of Fascination, dat is echt een schitterende plaat ook. Dus vandaar de keuze om Simple Minds een keer te draaien. Andere artiest, totaal anders, uit 2012, Lana Del Rey. Dus dan denk je, wat moet het in dit programma? Maar ze heeft toch een klein randje vuigheid erin. Een beetje Twin Peaks-achtige muziek, vind ik altijd. En ze is natuurlijk bekend geworden door haar hit Videogames. Een beetje duister, een beetje mystiek. En ze heeft toch wel aardig wat leuke platen gemaakt. Sober. En altijd een vuig randje eraan. En ik ga het nummer draaien, Summertime Sadness. Dus zeg ook alweer wat. Een beetje tragisch nummer. Born to Die uit 2012 stond of staat dit nummer. En ze speelt nog steeds, ze zingt nog steeds. Bijzondere artiesten vind ik zelf. Dus Lana Del Rey met Summertime Sadness.

Stranglers met Always the Sun. Is een punkband uit de jaren 70. En dit nummer echt niet echt een punk, maar in ieder geval dat was een hele grote hit. En dat stond op het album Dreamtime. En dit album komt uit, het zou het geweest zijn, ik denk 83, 84 of zo, ik weet het niet uit mijn hoofd. Ja, de Stranglers staan natuurlijk voor een aantal hits. Golden Brown bijvoorbeeld en Peaches en No More Heroes. Dat was meer een nummer van vroegere tijden. Maar goed, ze hebben toch een aardig wat heerlijke nummers gemaakt. Waaronder deze, Always the Sun. Daarvoor The Doors, oude gasten uit de jaren 60. En dit was het nummer Summer's Always Gone. Gaat over jeugd, verliefde en sterfelijkheid. En komt van het album... Eens kijken, het album Waiting for the Sun. En nogmaals, 1968. Het is wel geschreven door Jim Morrison. En het hoort wel thuis in dit rijtje, vind ik. The Doors. Volgende artiest. Ja, heb ik eigenlijk nooit echt goed gevolgd. Maar dan praat ik over Ray LaMontagne. Op mijn dag. Geboren in 1973. Is eigenlijk een folk- en blueszanger. Singer-songwriter. Aparte stem heeft hij. En is ook al wat jaartjes bezig. En omdat ik natuurlijk op het woordje zomer zocht, kwam ik bij dit nummer terecht, For the Summer. En dat staat op het nummer God Willing in the Creek Don't Rise. Met waarschijnlijk een begeleidingsband, de Peria Dogs. Heerlijk folknummer, past helemaal in de avond. En ik zou zeggen, ga lekker zitten. En we gaan weer even terug naar richting country-achtige omgeving, maar wel in de zomer. Ray LaMontagne. Montagne.

Ja, ik had het verkeerde nummer ingedrukt. Kan wel eens gebeuren natuurlijk. Want ik zit hier natuurlijk te draaien met Spotify. En dan wissel ik wel eens van nummers. En dan vergeet ik eigenlijk dat ik het nummer verwisseld heb. Maar goed, kan gebeuren. Dit was overigens The Band. Een hele toffe, een hele goede Amerikaanse band. Death Cab for Cutie. En is een band in 1997 opgericht in Washington. En ze maakte altijd een beetje melodieuze muziek. En poëtische teksten erbij. En ik ben eigenlijk jaren geleden ingestapt met het album Plans uit 2005. En dit was een nummertje uit, ook uit 2005. En dat staat dan op dit label. En omdat ik deze plaat zeg maar gekocht heb, Plans, kwam ik uiteraard bij Transatlanticism. 2003. Maar goed, een heerlijke band. Maakt hele mooie nummers ook. En er zitten toch wel wat pareltjes tussen. Dus ik zou zeggen, ja, probeer deze band te scouten en te checken. Death Cab for Cutie. Bijzondere band. Nu ga ik natuurlijk wel echt naar het nummer van Ray. En ik vind het nog steeds een moeilijke naam, hoor. Zo goed ben ik ook weer niet met uitspraken. Maar goed, we gaan wel lekker beginnen met het nummer van Ray. La Montagne noem ik het maar eventjes.

Ja, wel lekker rustig nummertje, dacht ik zo. Ray La Montagne. Niet Gil Montagne, maar La Montagne. Waarschijnlijk moet je dat in het Engels uitspreken. Maar goed. Volgende band. Ja, ik was als een klein jongetje altijd helemaal gek van deze band. The Motels. Dat is eigenlijk een New Wave rockband. New Wave had toen nog niet het woordje. Ja, dat je zegt van independent-achtige muziek. Maar New Wave is ook in Amerika was dat toch wel een bepaalde golf. Denk aan The Fix bijvoorbeeld, Talking Heads. En The Motels was eigenlijk een beetje een coole band, laat ik het zo maar zeggen. Met de zangeres Martha Davis. Jaren 70, jaren 80. Ik had de plaat. Is me even ontschoot hoe de plaat heet. Maar in ieder geval, de band had twee grote hits. Een beetje in de jaren 80, 1982. Only the Lonely. En 1983, Suddenly Last Summer. Geënt op een film uit 1958 met Elizabeth Taylor. En nog een paar bekenden. Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, dit nummer, Suddenly Last Summer, kwam van het album Little Robbers. Heerlijke band, een bijzondere band ook. En ze spelen nog steeds. En ja, ze spelen best wel vuig, niet meer in de originele bezetting. Maar het is wel wat Rocky-achtig geworden, terwijl in de jaren 80 toch wel heel coole uitstraling had. Ik zou zeggen, luister even en ik zou zeggen tot over een aantal minuten bij een reguliere DR-alternatief. The Motels met Suddenly Last Summer.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. ...30,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de beeld waar het Weerinstituut zit werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In een verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer, na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij een extra uurtje, of een uurtje, DR Alternatieve Muziek op de Menno Radio. Ben begonnen met Magic Wands, is een, toch wel een hele leuke band uit Amerika. Nashville, Tennessee. En bestaat uit een duo Chris en Dixie Valentine. En er zit een beetje tussen de dark dream pop en postpunk-achtige muziek. En dit was het nummer Honeymoon van hun album Illuminated. Ik heb de plaat zelf niet, maar ik had wel een andere plaat, Switch. En ja, ook een heerlijke plaat is dat. En ze worden eigenlijk steeds beter, vind ik. En ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht, Metropolis, onder het label Metropolis. En het plaatje heet Cascades, dus ga deze even spotten. Twee Kattik, de Gotische kathedraal. En deze week ga ik naar The Spoiled. Is een Italiaanse jongen. Valt onder de categorie postpunk en darkwave. En ja, de multi-instrumentalist Giovanni Santola. Die breidt dit allemaal aan elkaar vast. En heeft een EP of een plaat gemaakt, When It Rains. En daar staat Say Goodbye op. Hoort helemaal thuis in de Gotische kathedraal. Ik ken heel weinig verder van deze jongen. Maar in ieder geval, het is dark en het hoort helemaal nogmaals thuis in de Gotische kathedraal. The Spoiled.

Heerlijke band. Castrove en Cure heet de band. En die komen uit Oostenrijk. En heb ik van de week pas ontdekt. Maar goed, ze zijn al wat jaartjes bezig. Goh, 2009, dus dat is al heel wat jaartjes. Komen uit Ster, Oper Oostenrijk. Daar ben ik wel eens geweest in dat dorp. Een soort mijn heb je daar, dacht ik. Maar goed, deze band zit een beetje tussen de waverock in. En maakt toch wel heerlijke nummers, vind ik. Dit is overigens het nummer Before Our Very Eyes. En dat komt van de plaat In The Wind. Dus Catastrophe and Q. En daarvoor even een intro nummertje van Wings of Desire. Heerlijke band. Ik heb enige jaren geleden live gezien. Maar het is zeker de moeite waard. Het is een dame en een heer. Een stel, denk ik. Ja, een stelletje met op een gegeven moment natuurlijk met toeren met een band erachter. Maar maakt zeer eigenzinnige muziek. Het nummer was Interlude. En nogmaals, de band was Wings of Desire. Ga naar een andere band. Heb ik al vaker gedraaid, deze nummer. Heerlijke Britpop. Manchester Attitude van de Institutes. Met het nummertje Alleyways. En dat komt van het album Colossum. Ook heerlijke zomers vind ik zelf.

Ja, heerlijk nummer toch? Het archief. Ja, ik duik in het archief van 1981 met Suze in de Banshees. Dat was natuurlijk een beetje een lichtelijke punkband, maar dat ging naderhand over in een beetje new wave-achtige band. En Suze was natuurlijk de frontvrouw en die heeft in de begin jaren 80 en een beetje halve jaren 80 een aantal hele goede platen gemaakt. Geënt op het zwaardere new wave werk. Ik heb hier een nummer en dat komt van een BBC opname. Dat deed John Peel vaak. Die heeft een gigantische bibliotheek van opnames van bands uit die periode. En daar zat dit nummer ook bij. Het komt uit 2010, dus dat is even andersom is dat denk ik. 2 oktober 1981. En het nummer is Cannons. Dus Suze and the Banshees met band uiteraard. En we gaan toch nog een 40, 50 jaar terug.

0: I know what you're thinking, Bunk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Punk? Punk? Punk? Punk?
1: Deze week weer een punknummertje. Ik dacht van, ik had niet zoveel zin om te zoeken, maar gewoon heel makkelijk. De Sex Pistols. Natuurlijk toch wel een trendsetter geweest. Ook de plaat, de vorm, de mode die eromheen hangt. De attitude. En ja, Nevermind the Bollocks. Dat is natuurlijk ja, een zeer kenmerkendachtige plaat, de hoes. En ze stonden voor, ja, we doen het allemaal zelf. Met een grof gebektheid door Engeland heen. Schande was dat. En als je dat nu luistert, het is gewoon mainstream muziek eigenlijk een beetje. Maar goed, toen de tijd was het wel erg heet. En vandaag gewoon even kort de keuze. God Save the Queen, ze is er niet meer. Dus het is God Save the King. En hij heeft zijn belastingpapieren laten zien, hè? Ja. De Charles, dus ja. Maar goed,
2: hij doet het goed,
1: die oude Charles.

Ja. De Gunderline Genie is een band uit Schotland. En ja, ook een psychedelische rockband, maar er zit heel wat vuigheid in, vind ik zelf. Een beetje neo-psychedelische-achtige muziek. Met fuzzgitaren, dus een linkje naar shoegaze. Een aparte band. Een tijdje geleden deze plaat gekocht. False Highs en True Lows. En het nummer was False Highs. Dus idem dito, de song en het debuutalbum is hetzelfde. Dan ga ik naar The Sun Shines Gold. En dan krijg ik meerdere keren mailtjes van deze band. En eindelijk is de plaat uit, Winter End. En ja, ook het singeltje die ze als laatste uitgebracht hebben, die natuurlijk hier op hoort te staan, is uitgebracht. Bijzondere band, ambient shoegaze, alles zit er doorheen. Heel, heel sferisch. En de invloeden van deze heren, Brian Jordan en Colin Miles, is geënt op shoegaze, postrock, postpunk in mindere mate, vind ik zelf. En toch wel ambient invloeden. Postrock hoort er zeker helemaal bij. Dat is natuurlijk een apart genre. Maar goed, daarom even deze plaat promoten. Sun Shines Cold met het nummer Winter's End.

Shine, Sunshine's Cold, heerlijk. 230 volt, ja, dan ga ik naar een electroband, zoals altijd. Dan ga ik naar een Oostenrijkse band, ik zit helemaal in Oostenrijk tegenwoordig. Deze band is in 2014 opgericht. Is wel een bestaande muzikant uit Engeland. De naam zou ik even niet vertellen, want dat is niet boeiend. Maar in ieder geval, het is een aparte band, is al jaren bezig. Valt een beetje onder de categorie minimal wave en synthpop. En veel analoge elektronische muziek. De plaat waar het nummer op staat, Ricochet, komt van Hands Remain. En dat komt uit, dan moet ik zelf even spieken, 2022. Dus we gaan naar Mitra en Mitra luisteren.

0: Pastel, een opkomende Engelse Britpopband. Zeer, zeer veel referenties richting Oasis natuurlijk. Komen ook uit Manchester, Greater Manchester. En het nummer was Your Day en komt van het album Souls in Motion. Gedraaid met Grief, een dream slowcore band uit Frankrijk. Bijzondere band, ook van de week ontdekt. Een leuke plaat overigens, Tales of Uncertainty. En het nummer gedraaid, Quicksands. En hoort wel in die art thuis. En ik ga draaien met Tixo Print uit Nederland met het nummertje Street Theater. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.
1: As the sun laid down, the mountain could find no frontiers with the soil. Unless you panic.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze hoogste temperatuur, die werden jetzt meer en meer in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.
9: Lova Petrum. Met Mark en Frank. New Rock.

0: Goedenavond, dames en heren. Wat fijn dat iedereen weer luistert naar Nova Petterum op de vrijdagavond bij Merwe Radio. Dit is de ene laatste uitzending van Nova Petterum. Jammer, ik weet het. We zouden eigenlijk over 2 weken nog wel een keer moesten. Maar die wordt gecanceld in verband met een live band in de studio. Wat overigens heel leuk is voor jullie luisteraars. Maar dat zou betekenen dat dit onze ene laatste penultimate uitzending is.
1: En gelijk ook de warmste.
0: En de warmste, ja. We zitten bijna aan het eind van de hittegolf. En daarom hoorden we een verkoelend nummer van hier van Mused, The Dark Forest. Vorige keer had ik jullie al nog een nummer laten luisteren van hun nieuwe album. Die is sinds vorige week uitgebracht, de Wow single. Er staan echt keigoeie nummers op. Ik had al een beetje uitgelegd vorige keer over het kosmische, het buitenaardse van het album. En The Dark Forest, dat slaat op een bekende, ja, noem je theorie, ik weet even geen beter woord. The Dark Forest Theory. En The Dark Forest Theory is eigenlijk dat jij, het is slimmer om niet signalen te sturen naar het universum, naar buiten. Voor het geval dat iemand dat oppikt en die kwaadwillig is. Nou, dat hoorden we ook een beetje terug hier. Een beetje dat sci-fi in dat nummer.
1: Maar Muse heeft altijd wel een beetje... Klopt. Vaak wel nummers die zo'n thema hebben van sci-fi, ruimte. Klopt. En,
0: ja, het is eigenlijk gewoon sci-fi rock. En dat maakt gewoon ook heel leuk om naar te luisteren.
1: Ja, en ik zei het net ook al. Een beetje Ghost zat erin.
0: Ja, op het eind wel.
1: Een beetje met die... hoe die dat zeg maar zo staccato-achtig opriep.
0: Ja, dat. En ik vind het begin juist dan weer heel erg Knights of Cydonia. Zo. Of dat je galopperende paarden hebt.
1: Zal ik aan een paard denken.
0: Ja, echt een geweldig album. Ik zou het er niet naar aanraden. Ik heb er nog geen slecht nummer op gevonden. The Wow Single.
1: Ik heb nog niet geluisterd, maar hij gaat wel op mijn lijstje om even helemaal doorheen te gaan.
0: Nou, waar gaan we nu naartoe?
1: Ja, terug naar 2002.
0: Zo, dan kan ik nog
1: een beetje de era van wat mensen nu volgens mij een beetje de dead rock noemen. Uh-huh. Dus de Nickelback en Creed, waar we dus zo naar gaan luisteren. Ik heb het idee dat een beetje een comeback maakt.
0: Ja?
1: Ik hoor
0: maken
1: heel veel
0: nieuwe nummers, of niet? Of is het gewoon door TikTok opgepakt?
1: Ik denk een beetje TikTok, andere social media, dat toch wel weer... het is ook gewoon hele lekkere muziek, moet ik zeggen. En ik kan er niet zoveel over zeggen, maar ik denk dat we gewoon moeten luisteren.
0: Nou, hou je adem in, want er is nog maar One Last Breath van Creed.

0: En is dit in jouw opinie ook het beste nummer van Creed?
1: Ja. Naast... Klopt, ik ben even de naam kwijt. Kun je naar de...
0: Ik kan naar de...
1: naast Higher.
0: Ja?
1: Ja, dat zijn zeg maar de twee echte bangers, vind ik. Ja,
0: de mensen zijn het wel mee
1: even,
0: eens.
1: Even lekker mee kan schreeuwen. Ja. En ook ja, de boodschap, hè. Ook zeker in die hitte. Even een one last breath, hou nog even vol. We zijn er bijna doorheen.
0: Ja, morgen is de laatste dag van de hittegolf.
1: Ja, nu zijn nog even moeilijke tijden.
0: Ja. Dat is een bruggetje naar het volgende nummer. Ja, ik moet zeggen dat ik door Levi ben besmet. En dit nummer was nog niet in Over Petrum uitgezonden.
1: Niet?
0: Nee, Levi, die heb 101 favoriete bands. En een van de Paramore, omdat hij gewoon een oogje hebt op Hayley Williams natuurlijk.
1: Nou, wie niet?
0: Iedereen.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: En een van mijn favoriete genres in muziek is depressieve nummers met een heel vrolijk melodietje. En dat is eigenlijk heel het album van Paramore, After Laughter. Het brengt een beetje een jaren 80 popachtige vibe gecombineerd met rock. Hier hebben we Hard Times.

0: Oeh.
1: Oeh.
0: Ja, dat contrast inderdaad. Dat je denkt, oh, lekker nummertje. Leuk.
1: Ja, leuk.
0: Vrolijk. Dan ga je naar de tekst luisteren en denk je, oh, dat is wel minder leuk.
1: Ja, ik vind het ook wel dat zo dan... Het is een van mijn favoriete genres. En dan zit je dat gewoon ergens op een plek te luisteren. En heel veel mensen denken ook niet echt na wat dan de teksten zijn. Denken, oeh, wat een vrolijk nummertje. En dan, if you only knew.
0: Ja, als je een keer goed luistert. Maar ja, het blijft gewoon een vrolijk nummertje.
1: Dat is.
0: Het is gewoon een
1: Paramore, altijd goed.
0: Ja, wat misschien wat minder vrolijk is.
1: Oh jee.
0: Nou, valt wel mee volgens mij. Want het, we gaan weer even terug in de tijd.
1: Oeh, jij bent wel vandaag van de terug in de tijd gaan jij.
0: Ja.
1: Overigens, Paramore is ook al best wel oud, hè?
0: Ja, dit album waar we net luisteren, dat is ook in 2015 of zo? Of 17.
1: Ja.
0: Wow, valt mee, nog geen 10 jaar oud.
1: Nee.
0: Valt op zich wel mee, terwijl ja, Pearl Jam is natuurlijk wel ietsjes langer geleden.
1: Ik zat dus, dat zat ik je net te vertellen, zat ik dat van Pinkpop van 21 Pilots zat ik terug te kijken. En iemand had het dan gewoon van NPO 2 gestreamd en dan lopen er ook van die interviewers rond vooraf voor de optreden. En dan werd er zo'n interview gedaan met zo'n dame en... die had zijn shirt aan van 21 Pilots. En dan Tyler en Josh stond erop. En zei, ja, dat is Tyler en Josh. Oh ja, goed gedaan. En hoe lang ben je al fan dan van 21 Pilots? En zei ze, ja, wel 15 jaar denk ik of zo. En toen zei ze, maar je bent toch pas 14?
0: Oh, in ja. De baarmoeder. Ja. Nou, nog niet eens. Ik kan helemaal niet.
1: Oh ja, ik denk 10 jaar. Maar dan denk ik, oh joh, je bent nog 14 joh. Oh, en je bent nu al fan. Ja, leuk dat ze er was. Zeker. Het was ook in 2014 trad 21 Pilots nog als een kleinere band ook op Pinkpop.
0: Hoe bedoel je als kleinere? Ja, als
1: nog minder bekend. Ja. Ja, ze zijn een hele
0: was dat niet
1: band.
0: Een beetje de periode van hun breakthrough, ja, zeg maar? Ja. Dat ze toen echt populair werden.
1: Klopt.
0: Met die... van mijn radio kwam.
1: Daar zijn ze me doorgebroken. Maar daarvoor hadden ze inderdaad Car Radio.
0: Oh ja.
1: Ook een hele goeie. Maar we hebben het over Pearl Jam.
0: Kleine omweg. Ja, dit nummer is niet echt een... Het was niet echt bedoeling om dit... Het was niet geschreven als een hit of zo. Het was een beetje een jam sessie. Sterker nog, het was op een outtake. Het is uiteindelijk op een B-side geëindigd.
1: Ja.
0: Maar mensen vonden het wel leuk. Dus het kwam op de radio en... is toch wat populairder geworden. Ja, meer heb ik er eigenlijk niet over te vertellen.
1: Yellow Submarine?
0: Yellow Ledbetter. Ledbetter.

0: Ja, Yellow Ledbetter. Ledbetter. Ik weet niet wat het is.
1: Ik ben zelf een bedwetter.
0: Kan jij zonder de lyrics erbij te houden, heb je toch geen idee wat die gast eigenlijk zegt?
1: Nee,
0: maar ik lees dus ook dat hij vaak live gewoon een beetje improviseert. Maar volgens mij kan hij gewoon die geluiden maken. En dan denken ze gewoon dat hij iets aan het zingen is. Maar ja, ik kan er niet echt iets van maken om in te zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk... want ze zegt toch ook gewoon... misschien is het heel stom wat ik zeg. Maar zang is ook een instrument, zeg maar.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat wordt vaak niet gezien omdat je het niet bespeelt met je handen. Of met je voeten, of waarvan je een instrument mee bespeelt. Maar zang is ook een instrument. En als je gewoon... Ja,
0: dat is gewoon een soort gitaarsolo met
1: precies,
0: mond,
1: dat kan ook gewoon.
0: Ja, maar hij zegt wel daadwerkelijk iets, maar het is gewoon niet verstaanbaar.
1: Pearl Jam was Eddie, toch?
0: Eddie Vedder.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Oké. Okay. Ja, die gooien ze niet verstaan. We gaan door naar een band waarvan ik hoop dat jij hem ook leuk vindt. Je kent hem volgens mij wel, toch?
0: Voor
1: je
0: strand. Die luisterden we vroeger nog wel eens naar.
1: Ja. Dat bedoel ik. Ik weet elke keer met Levi, die vindt het echt een kutband. Het is voor mij semi-intro tot de poppunk.
0: Ja, ik zei het een beetje poppunk. Wat sneller ook.
1: Ja, ik vind het een hele leuke band. Ik heb door de jaren heb ik ze blijven volgen. En ondanks dat ze altijd in het genre bleven, hebben ze dat wel een hele tijd verfrissend voor mij gedaan. Dit is wel een van de oudere nummers uit 2015... maar ze hadden het nummer al geschreven 2011. Dat zie ik in mijn notities. En wat ik altijd zo leuk vind aan For Your Strong... het is een beetje de dansmuziek van de punk. Het is een beetje lighthearted. Het is snel.
0: Ze nemen zichzelf niet serieus.
1: Ze nemen zichzelf niet te serieus. Niet. We're all float down here. Zatencomputers. Ik weet niet waarom dat ze het nummer schreven. Ik vind het geweldig. Lekker nummer.
0: Zeker.
1: Om op te swingen.

0: voor de mensen thuis. Ik ben nog wilder geworden met mijn haren. Ik zag er al verstrooid uit.
1: Ik wil het niet. Ja, ik heb het ook met mijn haren, hoor.
0: Ja, ja. Thuis. Even een paar minuten headbangen. Ik kan er weer tegenaan.
1: Ja. Punk, pop-punk, try to destroy the metal.
0: Oeh, de metal.
1: Ja, nee, het is natuurlijk een van de laatste uitzendingen. En ik kan me herinneren dat jij met Levi ook nog wel eens in het begin wel een aantal keer over Tenacious D hebt gehad.
0: We hebben heel vaak over Tenacious D.
1: En jullie hebben wel de, ja, eigenlijk de grootste hits wel
0: gedraaid
1: op de
0: van
1: radio.
0: De film.
1: Maar ik kon deze niet terugvinden.
0: Nee.
1: Terwijl ik dit toch wel best wel een grappig. Ja, het is eigenlijk een heel simpel nummer. Het enige wat hij zegt is de hele tijd dat elk genre de metal probeerde te vernietigen, maar het metal bleef bestaan. Maar ja, het is wel gewoon een lekker nummertje.
0: Hij doet het niet. You got wrecked.
1: Oh shit, de metal heeft de radio kapot gemaakt. Oh, hier zijn we.

0: metal.
1: Dat vind ik dan al zo grappig aan Tenacious D. Het is vaak of dat het een parodieachtige constructie is. Maar dan in één keer gewoon wel heel goed of zo.
2: Ja, het is ook wel een parodie. Maar in wat je zegt, ze weten het wel goed.
1: Ja, precies. Goed, en dan het laatste wel stukje. Je gaat wel gewoon automatisch mee headbangen. Omdat het gewoon wel goede metal is.
2: Gewoon catchy ook weer.
1: Ja. Ja, dat kan die al, die Jack Black. Ja, en ook Minecraften.
2: Samen met Kelgas en ik weet niet of die kan Minecraften, maar Jack wel. Ik heb die film nog gezien hoor, daar niet van.
1: Ja, maar de reden waarom hij die rol heeft gekregen is omdat hij zelf op YouTube een playthrough had begonnen met Minecraft. Onder de YouTube naam Shablinski of zo.
2: Shablinski. Ja,
1: Shablinski. En toen was hij een beetje zo'n golden retriever vibe. En dat vonden mensen dan leuk.
2: Ja, zo is hij ook wel een beetje.
1: Ja. Leuke gast, Jack Black. Nou ja, we zitten op de ene laatste uitzending. Dus ik dacht, ja, waarom gaan we jullie dan nog door al die moeilijke nummers heen sluizen? Laten we gewoon lekker bekende nummers doen. Vinden mensen altijd leuk om naar te luisteren. En dan ga ik nu ook Linkin Park draaien. Wel het oude Linkin Park zonder maar wel Armstrong.
2: Een heel sterk nummer, moet ik zeggen.
1: Dit nummer?
2: Zeker.
1: Ja. Ik ga van Minutes to Midnight het nummer draaien wat volgens velen het heftigste en sommigen ook wel het beste nummer van Minutes to Midnight. Volgens Spotify is het dat niet. Grappig feitje, we gaan Given Up draaien. En wat voor heel veel mensen iconisch is in Given Up is het schreeuwen inderdaad van Chester.
2: Hoeveel seconden was het ook?
1: 18
2: weer?
1: Seconden.
2: Nou, gaan we allemaal tellen.
1: Nou, dan ga ik je nu vertellen waarom dat hij dat deed.
2: Was boos.
1: Nee. ze wouden dus een nummer om Chester's een schreeuw doen. En dat werd dan in de studio gedaan. En toen werd aan Chester gevraagd: joh, kan je even je schreeuw opnemen? Maar er werd niet tegen hem gezegd hoe lang hij dat moest doen. Dus hij dacht gewoon voor de veiligheidsmarge: blijf ik maar gewoon schreeuwen. En hij kon die toon heel lang aanhouden. En toen hadden ze bedacht van: joh, we gaan hem er gewoon volledig in doen. Hoe lang hij het kan. En dan volgens mij ook bij Live bij Texas had hij het ook voor het eerst live gedaan.
2: Ja, op een gegeven moment kon hij het niet meer. Live, nee. Of probeerde hij het niet eens meer. Nee. Misschien dat hij het ook om, maar dat het ook wel moeilijk is of niet goed voor je stem. Dat weet ik niet.
1: Nee, hij heeft er misschien wel Given Up. Maar wij kunnen er nog steeds van genieten. Linkin Park, Given Up.

0: Nou, ik hoop dat jullie geteld hebben.
1: Ik niet.
0: Wat ook heel konisch is aan een nummer trouwens, is dat...
1: Het klappen, hè? Ja, je hoort het gelijk
0: ja.
1: Vanaf het begin af aan, hoor.
0: Nou, die gozer heet...
1: Chester. Wat bedoel je?
0: Brad Delson. Ik weet alleen niet wie Brad Delson is. Zou die bekend moeten zijn?
1: Brad Delson. Dat is een gitarist.
0: Wat staat hier? Brad Delson, wat doet hij? Het gerinkel van zijn sleutels. Oh.
1: Hij, echt?
0: Ja, op het gerinkel van zijn sleutels is de handclap.
1: Ik weet alleen dat hij altijd live, dus dat zie ik, ja, dat kunnen mensen thuis zien, maar we hebben een foto, dat hij altijd een koptelefoon op heeft, live.
0: Oh ja, dat zie je.
1: Tenminste, bijna altijd. Blijkbaar is dat een ding. Dat je dan in plaats van dat je de speakers voor je hebt, dat je gewoon op je kop kan luisteren wat er is.
0: Misschien wel beter voor je oren.
1: Ja, volgens mij kan je het gewoon makkelijker horen wat er gebeurt.
0: Ja. Echt een artiest, jongen.
1: Passie voor de muziek.
0: Hey, we hadden het over Rock... over Big Rivers.
1: Rock Werchter is ook dit weekend. Komt die,
0: ja, maar daar ging het niet over. Scheisse.
1: Helaas.
0: Nee, we gaan wel naar Big Rivers. En daar is een coverband van...
1: Volbeat.
0: Oh.
1: Hoe heet ze ook weer?
0: Hoe bedoel je?
1: Die coverband.
0: Scheisse. Ga maar door met je verhaal.
1: De Volbeat tribute. Niet heel origineel, de Volbeat tribute. Ja, Volbeat is ook vaak afgespeeld in Nova Petram. Dit
0: een van Levi's favoriete bands.
1: Ja, daarom. Dus om Levi een beetje te eren. dacht ik leuk. Ik vind sowieso... ik luister het eigenlijk bijna nooit, Volbeat. Maar als ik het luister, denk ik... oh, ja, het is best wel goede muziek. Misschien moet ik het vaker luisteren. Dat doe ik vervolgens niet. Dit nummer is al eerder op de radio geweest hier.
0: Ja.
1: Het gaat over Lola Montez. Dat was een actrice vroeger, heel lang geleden. Voor zover ik even kon vinden.
0: Sounds wat.
1: Ja, het is volgens mij een van de populairdere nummers van Volbeat. Ja,
0: voor mij is dit ook wel een
1: nummer. Ik weet niet of het echt ergens over gaat of dat het gewoon lekker...
0: Volbeat is nog best wel, staat in een goed daglicht bij mensen die niet per se naar metal luisteren.
1: Want het is veel kouting. Metals. Nee. Ja, het heeft wel iets unieks of zo.
0: Hard rock dan.
1: Ja.
0: In ieder geval, ik ken mensen die dus niet echt van rock houden. Maar nee. die vinden Volbeat dan wel leuk. En wat ze dan maar zeggen, want Still Counting, al die assholes in de room, mm-hmm. Dat nummer, dat horen ze dan ergens een keer in de kroeg. Volgens mij in de lokale kroeg hier bij The Candlelight vindt... de speksnijders vinden dat ook een gaaf nummer. En dan wordt die wel gedraaid. En dan begint dat balletje zo te rollen. En dan gaan ze dan naar Spotify. En dan zien ze dan inderdaad Lola Montez op 2 staan. En dan gaan ze dat luisteren. En dan denken ze, hé, dit is eigenlijk wel lachen.
1: Ja.
0: Dus voor velen is dit een nummer...
1: Het is heel toegankelijk.
0: Hele toegankelijke. En ik vind het dan toch wel een beetje metal.
1: Akkoord.
0: Lola Montez.

0: Lola Montez.
1: Ja, eerlijk.
2: Van Volbeat. Ik hoor, je had het laatst, of net, het laatst, 5 minuten geleden over. Sommige mensen dit best wel, ja, het is best wel toegankelijk.
1: Ja.
2: Maar ik heb ook wel vaak gehoord dat mensen zijn stem heel irritant vinden. Ik kan me daar niet in vinden.
1: Nee, dat kan ik me ook niet in vinden. Maar jij zat hier...
2: Ik heb dat vaker gelezen, gehoord. Dat ik denk van, nou... Ja, het is al uniek, als in...
1: Maar, ja, je hoort wel dat het Michael is, zeg maar. Het is toch dat Deens, of... Nou, nu weet ik niet of dat in Denemarken of in Noorwegen kwam. Maar je merkt toch dat het niet traditioneel Engels is, zeg maar.
2: Maar ik hoor dat niet per se. Maar het is meer gewoon die stem. Hij heeft wel een uniek stemgeluid.
1: Hij heeft een uniek... Dus...
2: Ik kan het niet nadoen, dat is al een teken.
1: Over my life, falling in.
2: Ja, maar iets hoger, je hebt het de laagste.
1: Ja, ik heb het de laagste. En jouw favoriete bands, nou, heb je natuurlijk voor Mark, mij, over de Arctic Monkeys. Maar ja, de Arctic Monkeys hebben al voor mijn gevoel 15 jaar geen album uitgebracht waar ik lekker op kan gaan. En wat doe je dan als Arctic Monkey fans van ouds? Dan ga je gewoon oude shit luisteren.
2: In het verleden hangen.
1: Nou, binnen Nova Petrum hebben we bijna elk nummer van de eerste twee albums gedraaid. Welke hebben we nog niet gedraaid? Van Your Favorite Nightmare, Old Yellow Brick. En dan Rood is een verwijzing naar, hoe heet ze, niet Alice.
2: Ja, met de kraai, Wizard of Oz.
1: Wizard of Oz, inderdaad. Hoe heet ze ook weer? Dat meisje? Dorothy.
2: Ja.
1: Dorothy van Wizard of Oz. En het verhaal daar... Achter is eigenlijk ook van je eigen leven is kut en dan ga je op een avontuur en dan ga je merken dat het net zo kut is. Wil ik daar nog een boodschap mee doen? Nee, het is het boodschap achter een nummer van het gras is niet altijd groene jongens.
2: Precies.
1: Hoeft niet altijd de Yellow Brick Road te volgen.
2: Zoek het in jezelf.
1: Precies.

0: we zijn alweer ongeveer bij het einde van de uitzending gekomen.
1: Gaat snel.
0: Je mag er zeker wat over vertellen, Frank. Maar ik zorg ervoor dat de timing een beetje overeen komt. Ja. De muziek gaat door. Wil je nog wat zeggen?
2: Favoriete bands. Dire Straits is wel een van mijn favoriete bands. Dit is alleen Mark Knopfler van de Dire Straits. Leuke nummer.
0: Maar what is it?
2: It is what it is, zeggen ze wel eens.
3: To Philadelphia.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.
10: Overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added a 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
11: Metal Shock, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur met Theo Pelen.

Jullie ook niet, want jullie zitten natuurlijk lekker in de tuin of op het balkonnetje. Met ook een heerlijke versnapering. De opener, de nieuwe Tease. Ik had alle albums van Tease en ik ben zo blij dat ze weer terug zijn. En bijna iedereen is bij elkaar. En de cd heet Rev Your Engines. En dit was titelnummer Rev Your Engines. Gewoon ja, echt weer lekker Tease. De volgende, vandaag uitgekomen. Chef, Tollens en Adrians. En dat zijn Darin Chef, die doet vocal, bass, keyboards en drums. Christian Tolen, die doet gitaar, bass, backing vocals en ook drums. En Morris Adrians, gitaar, bass, keyboard, backing vocals, drums. Nou, dan moet je denken over Toto, Chicago, Rio Speedwagon en Brian Adams, Mr. Mister. En dan kom je wel aardig in de buurt. Ik ga gewoon het openingsnummer draaien van deze cd, Let's Stop the World. En die heet Headstones on the Highway.

Ja, vandaag in de winkels Chef Tolen en Adrian's Let's Stop the World, zo heette ze de. Vandaag uitgekomen, hier was Headstone on the Highway. De volgende, Embrace of Souls. En ja, dus eigenlijk een beetje power metal, death metal en met opera. Dus ja, ik kan er ook niet veel meer over vertellen. De cd heet The Battle of the Dead. En die gaat ook het titelnummer draaien, The Battle of the Dead. Hier is voor mij een nieuwe band, Embrace of Souls.

0: Metal Shock. Hard rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.
1: Nieuw. Bij onze sponsor.
2: Ja, en vandaag ook weer uitgekomen. 26/6/2026. De nieuwe CD van Rocket Love. Ja, dan moet je in het straatje zien van Heat, Eclipse, Art Nation, The Greed. En ja, het is volgens mij het vijfde album. Ze begonnen in 2017. En ze komen uit Zweden natuurlijk, want er komt tegenwoordig uit die contraien. Zeker hele, hele goede muziek. Maar de nieuwe CD, daar ga ik vanavond twee nummers van draaien. Wired for Sound, of Wired for Sound. Ja, Wired for Sound, laat ik het goed zeggen. Eerst nummer gaan draaien, If You Want Love. En dat klinkt zo.

Ja, Rocket Love, CD van de week. Straks hoor je daar nog een nummer van. Ja, ik moest even naar de wc, dus sorry voor de onderbreking. En ik wou nog even vertellen natuurlijk, wat jullie aan me vergeten. Ik zit hier al 34 jaar en dit is afleveringetje 1684 alweer. En ik ga nog even door, zolang we het kunnen doen. Vorige week was de CD van de week van Crying Steel. En die heb ik een week eerder gedraaid. Want die is ook vandaag uitgekomen. Dus we hebben drie primeurtjes. Crying Steel is een heavy metal band. En ik ga er gewoon met een lekker nummer van draaien. Dat heet You Steal My Soul. En de CD heet Asian Steel. Hier is Crying Steel.

0: Ja, vorige week CD van de week, Crying Steel, vandaag uitgekomen, Asian Steel. En alle cd's die ze uitgebracht hebben, zit het woord steel in, dus kan je nooit missen. Crying Steel, You Steal My Soul. De nieuwe Armored Saints, Saint, die heb ik ook binnengekregen. En de nieuwe cd, Emotion Factory Reset. En ja, er staan van andere aan de neus op, maar ik vond deze wel, ja, de, anders dan ze klinken en toch heel goed. Bucket Eye.
1: Step by step.

0: Ja, Armored Saint, de nieuwe CD, Motion Factory Reset. En het was Buckeye. En wat gaan we nu doen? Mag even, ik zet hem aan.
1: Ballad van de week.
0: Ja, moet ook even de rustige klank.

0: Ja, de ballad van de week. Frontline, de nieuwe CD, Rebirth. After You're Gone.
1: Nieuw! Bij onze sponsor.
0: Ja, ja! Ja, het Zweedse Rocking Love. Met de nieuwe CD Wired for Sound. En ik heb er net al een nummer van gedraaid. Vijfde album van de mannen alweer. En volgens mij heb ik er zelfs een stuk of 3, 4. Dus ik ga de nummertje daar. Take it or leave it.

Metal Shop. Hard Rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.

0: Ja, Iron Savior is hier natuurlijk Journey, dat hoor je gelijk al. Maar die hebben natuurlijk de Awesome Atoms of the Galaxy. Er zijn 17, ik heb het denk ik al 5, 6 gedraaid van deze CD. Want ik vind het gewoon heel leuk wat ze doen. Dit was natuurlijk het nummer van Journey Separate Ways. Maar ben je gek op oude disco-krakers in een heavy sound? Dan moet je deze zeker aanschaffen. De volgende, voor mij ook een hele nieuwe band. Niet een nieuwe band, want ik heb er volgens mij nog iets in karton dat ik ooit opgestuurd gekregen heb. Anybus. Maar die hebben een nieuwe CD. Entromophicided. We weten nog steeds niet wat het betekent. En het is ook je kan ook gewoon zeggen, nou, dat is mijn vierde CD. Maar zo'n naam. Maar ze beginnen een beetje rustig. Ancient at Bird heet die. En dat begin je ook rustig.
1: De interactie tussen mensen en non-human entities.
0: Oh, interactie tussen mensen en aliens.
1: Ja.
0: Ja, dan doe ik het ook weer wat makkelijker. Maar dat klinkt zo.

Was je lekker of was je lekker? De nieuwe Annabus Andromo V-Sided. Ancient at Birth. Ik zet hem gelijk aan. Met Guus G. Laatste nummer op de cd. Instrumentaal van de cd Steelburner. Die begin van het jaar uitgekomen is. Closure. En wij sluiten ook af. Na mijn Rob en C's. Nou, dan gaan we helemaal uit ons plaatje. Want ik zie hier al hele leuke dingen liggen. Dus blijf lekker luisteren. Achter je barbecue'tje. Achter je biertje of wijntje. Kan mij niet verder zetten wat. Volgende week zijn we er weer. En have a nice weekend.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ja.
1: Kom je door?
0: Nou, ik weet niet, ik hoor niks. Maar goed, dat,
1: ik hoor het wel dus.
0: Ja, hoor je wel? Oh, ja. Ja, ik hoor hem.
1: Okay. Nou, in ieder geval, Motorhead.
0: Ja. Goedenavond, deze tropische avond.
1: Avond, nou, een warm avond, ja. Klein waaiertje aan hier, dus dat het gaat wel. Dus, ja, zoals gewoonlijk, Motorhead is opening, zeg maar. En begonnen we een beetje vreemd, dus dat we kijken, hebben we wel het goede gedaan, maar... Het zat gewoon in de clip. Het is eigenlijk een clipje wat

0: Ja, suicidal
1: tendencies.
2: Freedom.
0: Freedom, ja. Uit Nederland, wat ik net al zei. Dus,
1: Beetje punk, hè? Beetje punk.
0: Ja, het is punkachtig, ja. Maar het was ook een beetje aan het einde van de punkperiode. En toen kreeg je een beetje de ruigere versies ervan. En meer.
1: Ik denk dat je een beetje dit leuk vinden. Maar morgenavond een Elektra gaan. Dan komen zulke bandjes, hè?
0: Ja, dat was ik al zeker van plan ook, natuurlijk. Als mensen luisteren, die vinden dit leuk. Ga morgenavond lekker naar Elektra. Twee bands.
1: Drie volgens mij.
0: Drie bands?
1: Ja, ik dacht drie.
0: Oh, nou, dat kijken we nog even na. Ik dacht twee, maar we gaan nog even nakijken bij jullie. En dan laat het nog weten. Maar heb je er zin in dit soort muziek? Kom lekker kijken. En dan gaan we even door met Phil Campbell en de Bastard Sons. Oftewel, met zijn paar van zijn zonen is hij toen een band begonnen na Motorhead natuurlijk.
1: Toen Lemmy overleed, toen ging hij met zijn zonen.
0: Maar inmiddels is hij dus een paar maanden geleden overleden.
1: Is hij zelf ook overleden. Dus maar die jongens die gaan wel door. Dus die Bastard Sons, die gaan door.
0: Ja, ten ere van hun vader gaan ze gewoon door. Dus ten ere van Phil Campbell draaien we nog een nummertje van de Bastard Sons.
1: Son of a Gun.

0: Phil Campbell.
1: Yes. Ja, The Bastard Sons.
0: Dat is gewoon weer lekker gaan muziek.
1: Inderdaad, heerlijk. Maar we hebben nog meer gaan muziek. Dus denk ik zo.
0: Ja, nou ja, dat is...
1: Ja, Metal Church.
0: Dat er, Metal Church, ja, dat is een van mijn favorieten. Dus dat...
1: Ja, het is Pound of Cars, als ik het goed lees. Of die kleine lettertjes erop.
0: Ik zal straks eens even kijken erop.
1: Nou, dat maakt niet uit, toch?
0: En dan gaan we gewoon starten. We gewoon
1: 98, ja, ik zou niet weten voor elk album. Dat uit mijn hoofd, nee, weet ik niet. Ook niet belangrijk. Wel belangrijk dat jij hem opstart.

0: Ja, dit was Metal Church, ja. Wat zei je nou, welk album? Jij wist het.
1: Masterpiece.
0: Oh ja, Masterpiece.
1: Hier staat 1999 is uitgekomen, dus dit is een cd waar ze vast een nummertje laten horen aan de, aan de mensen. Zo'n promo cd is dat
0: promo, yes.
1: Van Dynamite. En dat, die zat altijd bij de blad. Dus dan kon je wel een paar nieuwe bands ontdekken. Dus dat is ook wel regelmatig gebeurd. Ik denk, die vind ik wel lekker. Dus, maar goed, ze waren in de tussentijd zijn ze al vier of vijf keer uit elkaar gegaan. Want dan ging die weg en dan hadden ze ruzie met die. En dan kwamen ze twee jaar later kwamen ze weer bij elkaar. En inmiddels bestaan ze nog steeds. En hebben, denk een maand of drie geleden ongeveer, hebben ze een nieuwe cd uitgebracht.
0: Ja, ik heb wel eens een keer het lijstje gezien en wie er allemaal in gespeeld hebben. En dat was een hele lijst.
1: Dat is een hele lijst, ja. Dat is een Wikipedia.
0: Meer dan 25 man die daar wel en niet meegedaan hebben. En, goed.
1: We gaan gewoon door met muziek. Ja, wat informatie, dat hoort erbij, hè?
0: Ja. Machine Head is de volgende.

0: Ja, Machine Head was dat. Nothing Left.
1: Ja, en de gitarist is Robert Flynn natuurlijk. Oh. Die er vanaf het begin bij zit. En dat is dus vanaf 1993. Dan hebben ze de eerste demo uitgebracht. En inmiddels in 2025 hebben ze ook weer een cd uitgebracht. Dus ze toeren nog steeds. Dus ze zijn al een jaartje of 30 gewoon meer dan 30 jaar al bezig. Dus altijd een goede band. We hebben ze nog een keer live gezien. Ergens in België, dacht ik. Maar dat is al heel lang geleden, dat was in hun begintijd. Dus ja, het begin was een beetje trash metal. Maar hier zat ook weer omschreven als groove metal. Ja. Het is maar net hoe het beest je naampje geeft. Volgende nummer. Roberto.
0: Ja, ga je deze verder?
1: Ja, ik weet niet wat de volgende is. Anders kennen we verder. Hè.
0: Dark Tranquility.
1: Is heftig. Maar dat geeft niet.
0: Ik ken hem niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Verras me.
1: Nou, gaan kijken.
0: Dark Tranquility. Even kijken of ik dat nummer kan lezen hoor. Nee.
1: Hij start niet, dus ik moet even iets anders doen.
0: Ja. Hij komt.

0: Dark Tranquility. Nou, dat was niet zo heel heftig. Jij dacht heel heftig.
1: Nee, ik,
0: dat viel best wel mee.
1: Dat viel best wel mee, hè? Ik weet dat ze veel heftiger nummers hebben. Maar ja, goed, het is, we hebben de cd's meegenomen. Dan kijken we altijd wat erop staat. Dus,
0: iets melodieuzer was het.
1: Ja, een beetje meer een balladachtig nummertje.
0: Yeah.
1: Laten we eens even kijken, Rob. Want ik ken er amper bij, joh.
0: Maar kijk, de volgende zou Dokken moeten worden.
1: En dat is op de nummer 6. Ja. Rob lust er wel eentje.
0: Het zou Dokken worden van Don Dokken, zijn band natuurlijk. En met gitarist George Lynch.
1: Ook een hele goede gitarist.
0: Hele goede,
1: zelfs zo.
0: Een van mijn favorieten, zeker uit die tijd.
1: Ja.
0: Hij speelt nog steeds. Natuurlijk na Doc Lynch Mop nog gedaan.
1: Lynch Mop, ja.
0: Hoe heeft hij nog meer gezet? Ik weet het allemaal niet meer. Maar hij speelt nog steeds.
1: Nummer aanzetten.
0: Ja, wat was de nummer? Even kijken, die kleine lettertjes.

0: is afgelopen. Nou. Er is even iets misgegaan. Dark Tranquility was niet Dark Tranquility. En wat we net gehoord hebben, was geen dokken.
1: Het is allemaal lekker makkelijk.
0: Ja, we hadden even met nummers.
2: Ja, het was in de, nummer in 6 de, en nummer 9. Dus hebben we een beetje onderdraaid.
0: In de war.
2: In de war. Dus ja. We gaan gewoon nummer 9.
0: Nee, dan krijgen we nu wel dokken.
2: Dat is goed, is wel.
0: Oh, dat is goed, dan krijgen we nu dokken.
2: We gaan het gewoon proberen, maken het uit. Dat was trouwens ook wel. Ik vind dat wel lekkere muziek. Dus, we gaan even luisteren naar Don Dokken.

0: Ja,
1: Don Dokker.
0: Even, lekker Dokker. Dat was nog even meneer Lynch die even zijn gitaarkunst liet horen.
1: Ja, ja, en toch hadden die twee altijd strijd met elkaar. Want George Lynch wilde niet dat Don Dokker ook gitaar speelde. Dus,
0: nee, dat was ook niet nodig. Want dat, dat kon George Lynch wel.
1: Dat kon George Lynch, maar Dokker die kon ook goed spelen. Dus ja. Ja, nou ja, goed. Toen heeft Dokker maar gedacht, nou ja, vooruit dan maar. Als we de wereld overreizen met onze muziek, dan moet het maar. Dus, maar goed, dat heb je altijd met die bands. We gaan even over op een cd die misschien de volgorde wel klopt. Want we gaan even met Wasp verder. En dat nummer heet Dirty Balls.

0: Ja, dat is Wasp.
1: Met zijn kenmerkende stemgeluid.
0: Ja, van Blackie Lawless. Hij is weer aan het optreden.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Als je hem ziet. Hij heeft natuurlijk al een beetje opgemaakt mijn ogen. Ik zou op een gegeven moment een keer een foto zonder. Bijna in een wheelchair zetten in een of andere old folks home. Want het ziet er ook niet meer uit. Maar ja, goed, hij doet het nog. Dus,
1: hoe lang zijn ze al niet bezig? Want wij hebben ze, wij hebben ze gezien en we kunnen nou even niet opkomen of het nou in Amsterdam of in Zwolle was.
0: Al heel lang. Dus ik ben benieuwd of hij die stem nog hebt. Want het is,
1: ik verwacht ze 38 jaar geleden hebben we hem gezien. Of misschien nog wel meer.
0: Ja, goed. Rolling Stones die treedt ook nog op. Deep Purple. Die doet ook allemaal nog, toch?
1: Daarom.
0: En deze band, Wolon, die zijn ook nog bezig. Jawel.
1: Ja, zeker.
0: Children of Bodom.
1: Uit
0: Finland. Die bestaan ook al dik 30 jaar, denk ik.
1: Ja, die bestaan ook al
0: Ja, die begonnen toen volgens mij een beetje, hoor, in die tijd.
1: Ja,
0: deze
1: 98. Zo'n 98.
0: Denk ik, hoor.
1: Dus we gaan eens even opzoeken wat oprichtingsdatum is. En laten we dat zo weten. Dus hier komt-ie.

0: Zonder een bodem.
1: Ja, dus... Ik kom eigenlijk niet. We zitten net te kijken. Ze bestaan ook sinds 1993.
0: 93 alweer, ja, maar kijken.
1: Dus die mannen zijn ook al meer dan dik 30 jaar bezig. Dus
0: ja.
1: 33 jaar hè, dan zeker. Ja, 33 jaar. Dus, en ze komen inderdaad uit Finland. Dat,
0: ja, ergens uit het noorden komen die mannen, ja.
1: En ze beschrijven het zelf als melodieuze death metal. Maar zoals je het nummer gehoord hebt, ze hebben allerlei stijlen. Je hoort klassiek, inderdaad symfonisch. En, ja, je hoort heel hoop verschillende stijlen door elkaar. Ik vind het een geweldig goede band. We gaan gewoon door met het volgende nummer, Rob.
0: In Flames.
1: En dat is nummer
0: 5.
1: Even kijken. Vijf. Oké. Gaan we starten.
0: Raisin.
2: Thank you.

0: Die is alweer afgelopen. Was dat ook alweer? In Flames, ja.
1: In Flames, ja.
0: Maar we hebben niet zo heel veel tijd meer.
1: Nee, we hebben niet veel tijd meer.
0: Dus, we starten zo Zack Wild's Black Label Society nog eventjes op. En dan zit het er voor ons uurtje er weer op.
2: En dan zien we over 6-7 weken.
0: Ja, over een paar weken. Dan,
2: en af en toe zijn we bij Theo's uurtje aanwezig. Dus dat komt wel goed.
1: Oké, tot de volgende keer.
0: Hoi, hoi. Doei.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of lekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder, blijft warm met 20 tot 25.